werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten, dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man,

0: in Boksmeer en Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: the courage.
1: Radio.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen. Maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Eén persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door

0: meer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: I'm a fireball.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

mama, she got it sticking in the cameraman.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Bijna 3% van huishoudens in Haarlemmermeer is energiearm en zelfs strafgeëist tegen hoofddorper voor bankhelpdeskfraude. In Haarlemmermeer is bijna 3% van alle huishoudens energiearm. Zij verdienen te weinig, hebben te weinig spaargeld om rond te kunnen komen en hebben een hoge energierekening of een huis waarin je flink moet stoken om het warm te houden. Nog eens 4900 huishoudens verdienen maar net genoeg om hun stroom en gas te kunnen betalen, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en TNO. De verschillen binnen de gemeente zijn groot. In Abbenes-Buitenkaag kampt 6% van de huishoudens met energiearmoede. Voor de circa 2000 energiearme huishoudens in Haarlemmermeer is de energierekening €730 per jaar hoger dan ze zich kunnen veroorloven. Landelijk komen energiearme huishoudens zo'n €620 tekort. Een 22-jarige man uit Hoofddorp moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, de gevangenis in voor zijn rol bij een reeks zaken van bankhelpdeskfraude met slachtoffers uit Beverwijk, Velsen-Noord en Eemskerk. Tegen hem en een 24-jarige medeverdachte uit Amsterdam eiste de officier van justitie bij de rechtbank in Amsterdam 15 maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk. Volgens het OM maakten de twee deel uit van een professioneel opererend netwerk dat tussen 2022 en 2025 10 slachtoffers oplichtte met bankhelpdeskfraude. Het gaat om kwetsbare slachtoffers die ouder zijn en vaak digitaal minder goed onderlegd. Daar hebben deze verdachten op een zeer slinkse manier misbruik van gemaakt, aldus de officier van justitie. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk is er nogal wat bewolking, maar later klaart het op en zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur varieert van 22 tot zelfs 27 graden en er waait daarbij een matige westen, later zuidwestenwind rond kracht 3 à 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppen.
3: Deze week HC Open tennistoernooi in Hoofddorp en gemeente wil geen arbeidsmigranten in pand Abbenes. Deze week vindt het HC Nieuws Open tennistoernooi plaats bij tennisvereniging Hoofddorp. Dit jaarlijkse evenement is voor spelers van niveau 2. Hoewel het toernooi opnieuw midden in de zomervakantie wordt gehouden, verwacht de organisatie weer zo'n 250 tot 300 deelnemers. Het zouden er nog meer kunnen zijn als de speeldata buiten de zomervakantie zouden vallen. Binnen de regio is er echter een verdeling van alle tennistoernooien, waardoor TV Hoofddorp niet zomaar van week kan wisselen. Toch wordt gekeken of een andere periode in de toekomst beter past, omdat veel leden met vakantie zijn. De gemeente wil geen huisvesting van arbeidsmigranten toestaan in een kantoorpand aan de hoofdweg in Abbenes. De verhuurder dreigt nu een boete van 40.000 euro van de gemeente te krijgen, omdat hij de bewoners niet wegkrijgt. Hij heeft de Raad van State gevraagd om deze te schrappen. Mijn pand wordt al 10 jaar verhuurd aan arbeidsmigranten. Er zijn helemaal geen problemen, ook niet met de omwonenden, zegt hij bij de Raad van State. In zijn pand wonen 11 arbeidsmigranten. De gemeente vindt dat de huisvesting van de arbeidsmigranten in strijd is met het bestemmingsplan. De verhuurder probeert sinds 2025 om een omgevingsvergunning te krijgen om de verhuur te legaliseren. Maar de gemeente weigert dat. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk is het nogal wat bewolking, maar later klaart het op en zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur varieert van 22 tot zelfs 27 graden en er waait daarbij een matige westen, later zuidwestenwind rond kracht 3 à 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
5: Meerradio. Haarlemmermeer.
4: De ochtend van Meerradio.
0: Non-stop muziek.

0: hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
2: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
1: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
3: Wij komen elk jaar hier naartoe. Vind ik hartstikke leuk.
4: Ze zijn ook heel benaderbaar. Ik heb destijds dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets. En dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar
1: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Van Meer Radio. Non-stop muziek.
6: Lieve mensen, goedenavond allemaal. Dank dat u aanwezig wil zijn bij het mooiste moment uit mijn leven.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Romli in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
7: Minder vluchten op Schiphol in eerste halfjaar en poging tot inbraak in brandweerkazerne Bad Hoeverdorp. Schiphol heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 9100 vluchten minder verwerkt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Door het winterse weer werden duizenden vluchten geannuleerd en daarna volgden beperkingen van het vliegverkeer door de oorlog in het Midden-Oosten. De vliegtuigen zaten wel voller, waardoor er bijna evenveel passagiers via Schiphol vlogen als het jaar ervoor. 32,7 tegenover 32,8 miljoen. De tijdelijke korting van 10% die de luchthaven gaf aan luchtvaartmaatschappijen op zijn havengelden vanwege de situatie in het Midden-Oosten had een negatief effect van 37 miljoen euro op het financiële resultaat in het eerste halfjaar. Desondanks steeg het netto resultaat in het eerste halfjaar van 201 naar 207 miljoen euro. Bij de brandweerkazerne aan de Zeemanlaan in Bad Hoeverdorp is in de nacht van zondag op maandag geprobeerd in te breken. Dat gebeurde toen brandweervrijwilligers bezig waren met een melding. Al snel bleek dat het niet nodig was om in te grijpen en keerden ze terug naar de kazerne. Daar ontdekten ze dat bij één van de twee garages een raam was ingegooid. Vorige week riep brandweer Kennemerland, waaronder Haarlemmermeervalk, inwoners op om tijdens de vakantieperiode alert te zijn op verdachte situaties rond brandweerkazernes. In verschillende gemeenten in Noord-Holland is de afgelopen periode ingebroken bij brandweerkazernes en in voertuigen. Daarbij is onder meer gereedschap buitgemaakt dat essentieel is om mensenlevens te redden. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk is er nogal wat bewolking, maar later klaart het op en zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur varieert van 22 tot zelfs 27 graden en er waait daarbij een matige westen, later zuidwestenwind rond kracht 3 à 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
3: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
4: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
2: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van drie rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisteren nacht drie mensen gedood, vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
5: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
2: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws.
1: Van Meer Radio. Ruud Kroes.
7: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Dat was Ed Sheeran samen met Galit en Beautiful People.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen, studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Mocht je een leuke anekdote weten, hoor in

0: Raccoon hoorde je samen met Faela en Daffodils.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Computerchips worden initieel ontworpen om maximale prestaties te leveren. Chips die kleine defecten vertonen, die worden softwarematig beperkt en als lagere en goedkopere versies op de markt gebracht. Een proces dat ze noemen chip binning.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Bijna 3% van huishoudens in Haarlemmermeer is energiearm en celstraf geëist tegen hoofddorper voor bankhelpdeskfraude. In Haarlemmermeer is bijna 3% van alle huishoudens energiearm. Zij verdienen te weinig, hebben te weinig spaargeld om rond te kunnen komen en hebben een hoge energierekening of een huis waarin je flink moet stoken om het warm te houden. Nog eens 4900 huishoudens verdienen maar net genoeg om hun stroom en gas te kunnen betalen, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en TNO. De verschillen binnen de gemeente zijn groot. In Abbenes-Buitenkaag kampt 6% van de huishoudens met energiearmoede. Voor de circa 2000 energiearme huishoudens in Haarlemmermeer is de energierekening €730 per jaar hoger dan ze zich kunnen veroorloven. Landelijk komen energiearme huishoudens zo'n €620 tekort. Een 22-jarige man uit Hoofddorp moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, de gevangenis in voor zijn rol bij een reeks zaken van bankhelpdeskfraude met slachtoffers uit Beverwijk, Velsen-Noord en Heemskerk. Tegen hem en een 24-jarige medeverdachte uit Amsterdam eiste de officier van justitie bij de rechtbank in Amsterdam 15 maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk. Volgens het OM maakten de twee deel uit van een professioneel opererend netwerk dat tussen 2022 en 2025 10 slachtoffers oplichtte met bankhelpdeskfraude. Het gaat om kwetsbare slachtoffers die ouder zijn en vaak digitaal minder goed onderlegd. Daar hebben deze verdachten op een zeer slinkse manier misbruik van gemaakt, aldus de officier van justitie. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk is er nogal wat bewolking, maar later klaart het op en zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur varieert van 22 tot zelfs 27 graden en er waait daarbij een matige westen, later zuidwestenwind rond kracht 3 à 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer Radio, Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Ruud

0: hoorde Pharrell Williams met Happy.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Leila die vraagt dit nummer aan, maar op voorwaarde dat de lange versie wordt gedraaid. De reden? Een lied over een naamgenoot klinkt als een zoetje in de oren op deze vroege ochtend. En zo is maar net, Leila. Hier is voor jou Derek en de Domino's met Leila.

0: Door de Elvis Presley samen met Junkie XL, A Little Less Conversation.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Werders Echte, dit snoepje ken je echt wel. Maar het is met opzet zo op de markt gebracht dat het voelt als iets dat grootouders aan hun kleinkinderen geven.

Worden de nieuwe van Rolf Sanchez, Martje Haren. We zijn bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van deze ochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur. We hebben er nog één te gaan tot het nieuws. Irene Cara, Fame. Tot zo.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
2: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
4: Ze zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
2: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Je hoort de Goo Goo Dolls met Iris.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: De keukenkampioendivisie die gaat weer beginnen met een nieuw seizoen. En de eerste wedstrijd wordt gespeeld op vrijdag 7 augustus, aanvang 8 uur. Dit zijn de wedstrijden op die vrijdag. Dordrecht, Jong Ajax, Vitesse, RKC Waalwijk, Emmen, Rode JC, VVV Venlo, Heracles Almelo en Topos NAC Breda. Op zaterdag FC Den Bosch, Almere City. Op zondag Helmondsport, De Graafschap, MVV Maastricht, Jong FC Utrecht. En op maandag 10 augustus, Jong PSV Volendam en Jong AZ Eindhoven.

0: You're the Holy Water van Marshmallow samen met Jelly Roll.
1: Sportnieuws.
0: Ook in de middeleeuwen werd gevoetbald. Vroeger had dit spel geen regels, hele dorpen als veld en een oneindig aantal spelers. De enige echte regel was dat je elkaar niet mocht vermoorden.

0: Ina begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Deze week HC Open tennistoernooi in Hoofddorp en gemeente wil geen arbeidsmigranten in pand Abbenes. Deze week vindt het HC Nieuws Open tennistoernooi plaats bij tennisvereniging Hoofddorp. Dit jaarlijkse evenement is voor spelers van niveau 2. Hoewel het toernooi opnieuw midden in de zomervakantie wordt gehouden, verwacht de organisatie weer zo'n 250 tot 300 deelnemers. Het zouden er nog meer kunnen zijn als de speeldata buiten de zomervakantie zouden vallen. Binnen de regio is er echter een verdeling van alle tennistoernooien, waardoor TV Hoofddorp niet zomaar van week kan wisselen. Toch wordt gekeken of een andere periode in de toekomst beter past, omdat veel leden met vakantie zijn. De gemeente wil geen huisvesting van arbeidsmigranten toestaan in een kantoorpand aan de hoofdweg in Abbenes. De verhuurder dreigt nu een boete van 40.000 euro van de gemeente te krijgen, omdat hij de bewoners niet wegkrijgt. Hij heeft de Raad van State gevraagd om deze te schrappen. Mijn pand wordt al 10 jaar verhuurd aan arbeidsmigranten. Er zijn helemaal geen problemen, ook niet met de omwonenden, zegt hij bij de Raad van State. In zijn pand wonen 11 arbeidsmigranten. De gemeente vindt dat de huisvesting van de arbeidsmigranten in strijd is met het bestemmingsplan. De verhuurder probeert sinds 2025 om een omgevingsvergunning te krijgen om de verhuur te legaliseren. Maar de gemeente weigert dat. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk is er nogal wat bewolking, maar later klaart het op en zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur varieert van 22 tot zelfs 27 graden. En er waait daarbij een matige westen, later zuidwestenwind, rond kracht 3 à 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio.
3: Ruud Kroes.

0: Door de Who Stop the Rain van Creedence Clearwater Revival.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Kom gezellig creatief bezig zijn tijdens een workshop schilderen in Hoofddorp die Amstelring organiseert op donderdag 30 juli. Iedereen is welkom om 14:30. Ervaring is niet nodig, plezier en creativiteit staan voorop. Fenna leert iedereen een eenvoudige techniek voor goed resultaat. Gegarandeerd weet jij jouw creativiteit te gebruiken. Toch geen behoefte om verf en kwast te hanteren? Kom dan kijken wat anderen maken en proef de gezelligheid. Let op, aanmelden is verplicht. En doe je via e-mail mygeneration@amstelring.nl. My Generation is een samenwerking tussen Amstelring Dagbesteding en C-punt. Locatie is Fort Knox aan de Hoofdweg 739 in Hoofddorp.

0: Running with the Night, Lionel Richie.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: De Nieuw-Zeelandse schapenscheerder David Fagan won de Golden Shears competitie een recordaantal van 16 keer en kreeg als enige persoon ooit een koninklijke onderscheiding, puur voor het schapenscheren.

Je hoorde Alone van Hart. Tot zover de ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Roxy Music. Love is the drug. Hele fijne dag. Mooi weer. En tot snel. Hoi.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen, moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht. Maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Minder vluchten op Schiphol in eerste halfjaar en poging tot inbraak in brandweerkazerne Bad Hoeverdorp. Schiphol heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 9100 vluchten minder verwerkt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Door het winterse weer werden duizenden vluchten geannuleerd en daarna volgden beperkingen van het vliegverkeer door de oorlog in het Midden-Oosten. De vliegtuigen zaten wel voller, waardoor er bijna evenveel passagiers via Schiphol vlogen als het jaar ervoor. 32,7 tegenover 32,8 miljoen. De tijdelijke korting van 10% die de luchthaven gaf aan luchtvaartmaatschappijen op zijn havengelden vanwege de situatie in het Midden-Oosten had een negatief effect van 37 miljoen euro op het financiële resultaat in het eerste halfjaar. Desondanks steeg het netto resultaat in het eerste halfjaar van 201 naar 207 miljoen euro. Bij de brandweerkazerne aan de Zeemanlaan in Bad Hoeverdorp is in de nacht van zondag op maandag geprobeerd in te breken. Dat gebeurde toen brandweervrijwilligers bezig waren met een melding. Al snel bleek dat het niet nodig was om in te grijpen en keerden ze terug naar de kazerne. Daar ontdekten ze dat bij één van de twee garages een raam was ingegooid. Vorige week riep brandweer Kennemerland, waaronder Haarlemmermeerval, inwoners op om tijdens de vakantieperiode alert te zijn op verdachte situaties rond brandweerkazernes. In verschillende gemeenten in Noord-Holland is de afgelopen periode ingebroken bij brandweerkazernes en in voertuigen. Daarbij is onder meer gereedschap buitgemaakt dat essentieel is om mensenlevens te redden. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk is er nogal wat bewolking, maar later klaart het op en zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur varieert van 22 tot zelfs 27 graden en er waait daarbij een matige westen, later zuidwestenwind rond kracht 3 à 4. Dit was het meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Météo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied vier keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Nabestaanden gedode vrouw overvallen door onbekende details van aanklacht. En kunstexpositie bij tuincentrum Global Garden. Twee zussen van de op 15 april gedode vrouw in Hoofddorp zijn maandag in de rechtbank Alkmaar geconfronteerd met wrede details over het geweldsdrama. Deze werden bij het begin van de aanklacht tegen de verdachte door de officier van justitie voorgedragen. De zussen waren echter niet op de hoogte van deze details en reageerden geëmotioneerd. Het Openbaar Ministerie betuigde later spijt en zei dat het anders had gemoeten. Het slachtoffer werd in haar woning aan Liesbos in Hoofddorp om het leven gebracht. Zij woonde daar samen met de verdachte die kort na het misdrijf werd aangehouden. Kunstkring Haarlemmermeer exposeert van 25 juli tot en met 2 augustus 56 werken tussen planten en tuinmeubelen bij Global Garden in Zwaanshoek. Het is onderdeel van een route door het tuincentrum die de Kunstweek organiseert in samenwerking met Kunstkring Haarlemmermeer. Maar liefst 40 kunstenaars exposeren tijdens deze bijzondere week hun mooiste werken. De kunst tijdens de artistieke wandeling is heel divers. Fotografie, beeldhouwwerken, schilderijen en glaswerken wisselen elkaar af. Ook is er voor kinderen volop te beleven. Zoals samen een kunstwerk krijten op de parkeerplaats, stenen beschilderen en een leuke speurtocht door het tuincentrum. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is de komende periode volop zon en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteindelijk op van ongeveer 27 graden naar een tropische waarde van 31 graden. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. De gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Piloot raakt buiten Westen en vliegtuig keert terug naar Schiphol. En Talon Griekspoor uitgeschakeld in toernooi Washington. Een Boeing 747 die vorige week net was opgestegen vanaf Schiphol en onderweg was naar Hongkong, is teruggekeerd naar de luchthaven. De reden hiervan was dat een van de co-piloten plotseling buiten Westen zou zijn geraakt. Het vrachtvliegtuig van Cathay Pacific vloog op grote hoogte boven de Zwarte Zee toen de piloten besloten om terug te keren naar Amsterdam. Kort voor de aankomst werd door de bemanningsleden al gemeld dat er medische assistentie nodig was. Het toestel landde veilig op de kaagbaan van de luchthaven ongeveer 3 uur nadat het toestel was omgekeerd. Talon Griekspoor heeft maandag zijn eerste ATP-partij sinds Wimbledon verloren. De Nieuw-Vennepper ging op het toernooi van Washington onderuit tegen de Chileen Alejandro Tabilo. In de eerste set liepen de frustraties hoog op en gooide Griekspoor zijn racket kapot na setverlies. In de tweede set trok hij de stand weer gelijk om daarna in de derde set meteen gebroken te worden door Tabilo. Ondanks zijn povere resultaten is Griekspoor sinds maandag toch weer de beste Nederlander op de wereldranglijst. De 30-jarige tennisser zakte maar 1 plaats op de lijst, van 66 naar 67. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is de komende periode volop zon en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteindelijk op van ongeveer 27 graden naar een tropische waarde van 31 graden. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Dank u. Thank you.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio. Meer nieuws. Meer muziek.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Nabestaanden gedode vrouw overvallen door onbekende details van aanklacht. En kunstexpositie bij tuincentrum Global Garden. Twee zussen van de op 15 april gedode vrouw in Hoofddorp zijn maandag in de rechtbank Alkmaar geconfronteerd met wrede details over het geweldsdrama. Deze werden bij het begin van de aanklacht tegen de verdachte door de officier van justitie voorgedragen. De zussen waren echter niet op de hoogte van deze details en reageerden geëmotioneerd. Het Openbaar Ministerie betuigde later spijt en zei dat het anders had gemoeten. Het slachtoffer werd in haar woning aan Liesbos in Hoofddorp om het leven gebracht. Zij woonde daar samen met de verdachte die kort na het misdrijf werd aangehouden. Kunstkring Haarlemmermeer exposeert van 25 juli tot en met 2 augustus 56 werken tussen planten en tuinmeubelen bij Global Garden in Zwaanshoek. Het is onderdeel van een route door het tuincentrum die de Kunstweek organiseert in samenwerking met Kunstkring Haarlemmermeer. Maar liefst 40 kunstenaars exposeren tijdens deze bijzondere week hun mooiste werken. De kunst tijdens de artistieke wandeling is heel divers. Fotografie, beeldhouwwerken, schilderijen en glaswerken wisselen elkaar af. Ook is er voor kinderen volop te beleven. Zoals samen een kunstwerk krijten op de parkeerplaats, stenen beschilderen en een leuke speurtocht door het tuincentrum. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is de komende periode volop zon en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteindelijk op van ongeveer 27 graden naar een tropische waarde van 31 graden. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. Now you do what they told you. Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Suzanne Vries met het NOS Journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Piloot raakt buiten Westen en vliegtuig keert terug naar Schiphol. En Talon Griekspoor uitgeschakeld in toernooi Washington. Een Boeing 747 die vorige week net was opgestegen vanaf Schiphol en onderweg was naar Hongkong, is teruggekeerd naar de luchthaven. De reden hiervan was dat een van de co-piloten plotseling buiten Westen zou zijn geraakt. Het vrachtvliegtuig van Cathay Pacific vloog op grote hoogte boven de Zwarte Zee toen de piloten besloten om terug te keren naar Amsterdam. Kort voor de aankomst werd door de bemanningsleden al gemeld dat er medische assistentie nodig was. Het toestel landde veilig op de kaagbaan van de luchthaven ongeveer 3 uur nadat het toestel was omgekeerd. Talon Griekspoor heeft maandag zijn eerste ATP-partij sinds Wimbledon verloren. De Nieuw-Venneper ging op het toernooi van Washington onderuit tegen de Chileen Alejandro Tabilo. In de eerste set liepen de frustraties hoog op en gooide Griekspoor zijn racket kapot naar setverlies. In de tweede set trok hij de stand weer gelijk om daarna in de derde set meteen gebroken te worden door Tabilo. Ondanks zijn povere resultaten is Griekspoor sinds maandag toch weer de beste Nederlander op de wereldranglijst. De 30-jarige tennisser zakte maar 1 plaats op de lijst, van 66 naar 67. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is de komende periode volop zon en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteindelijk op van ongeveer 27 graden naar een tropische waarde van 31 graden. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriek deuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Dreiging, acties van beveiligers op luchthaven Schiphol en nieuw speelhuis wacht nog steeds op groen licht. Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op luchthaven Schiphol. In een gezamenlijke verklaring laten de vakbonden weten te zijn uitonderhandeld. Eerder dit jaar heeft Schiphol het aantal beveiligingsbedrijven dat actief is op de luchthaven teruggebracht van 5 naar 3. Hiermee wil men meer grip krijgen op de dienstverlening, maar volgens de vakbonden is de situatie voor de beveiligers verslechterd. De bonden kwamen eerder deze maand met 8 eisen aan Schiphol en de beveiligingsbedrijven, zoals een hitteprotocol en een minimum aantal vrouwen per zogenaamde security lane op de luchthaven. Schiphol laat weten te hebben gesproken met de vakbonden en met de beveiligingsbedrijven over verbeteringen. Er zijn ook concrete afspraken gemaakt. Echter, sommige veranderingen kosten wat meer tijd, aldus de luchthaven. In een recreatiegebied, de Plesmanhoek, is een gloednieuw speelhuis al maanden omgeven door hoge hekken. Niks ravotten, klimmen of spelen in het speelhuis met een lange kabelbaan. En dit natuurlijk tot grote teleurstelling van de kinderen die met hun ouders langskomen. Ondanks het prachtige zomer- en speelweer staat de attractie er al maanden werkeloos bij. In een briefje laat het recreatieschap Spaarnwoude weten: ons nieuwe speeltoestel kan helaas nog niet worden gebruikt. Er moeten nog een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd en daarna zal het toestel worden gekeurd. Ook blijkt nog een vergunning nodig te zijn van de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. 2 kinderen die verbaasd voor het speelhuis staan, snappen er helemaal niets van en vinden het heel erg dat het nog steeds dicht is. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is de komende periode volop zon en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteindelijk op van ongeveer 27 graden naar een tropische waarde van 31 graden. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de 2 verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De 2 worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm, met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Onderweg.
4: Dinsdag.
1: Benito Amersfoort.
5: Goedemiddag.

0: Ja, dat is Free Fall van Jekyll and Hyde.
1: Het is dinsdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Een heerlijke plaat om eens even lekker in die vrije val te raken. Met als je nu in de Haarlemmer op de weg zit, sta je waarschijnlijk stil. In plaats van dat je lekker aan het doorrijden bent. De verkeersproblematiek in onze regio is momenteel namelijk al flink voelbaar. Of het nu gaat om de dagelijkse knelpunten op de N201... de drukte richting Schiphol of de verwarring tussen al de drukke vrachtenverkeer met die populaire brommobielen in Aalsmeer. Vlot doorrijden is op dit moment op vele plekken er niet bij. We gaan maar onderweg vandaag tot 6 uur. Mijn naam is Benito, Job, Robbe, Jetty en Rob Joppe. Goed voor de redactie van vandaag. En het is Nationale Chocoladedag vandaag. Ja! Je mag vandaag een extra stukje chocola. Zullen we dat afspreken? Het is wereldwijde dag, dus het maakt niet uit. Overal voor alle snoepkonten. Goed nieuws. En ik heb straks nieuws, meer nieuws over het maïsdolof.

Door de muziek van Florian Reden en Siga. En zojuist op een antenne van Meer Radio hoorde je die dame van Kim Wilde. Het heeft niks met haar gedrag te maken. Je hoorde Cambodia hier op Meer Radio. En ik vertelde net bij de opener dat ik je meer nieuws zou vertellen over Maïs Dolhof in Haarlemmeer. En daar heb ik wat leuks over te vertellen. Meteen ook een mooie tip. Voor als je thuis zit en denkt, wat gaan we doen vandaag? Eens even kijken. Het Maïs Dolhof in de Haarlemmeer. Een abonnees verdwalen in polder. Dit geeft een groot dolhof gemaakt in een heel echt maïsveld. Ja, heeft deze week de hekken geopend voor het zomervisseizoen. Een ideaal avontuurtje uiterlijk voor de gezinnen. Wanneer? Dagelijks geopend. Tijdens de zomervakantie van 10 tot 3. Dus dat is dan vandaag. Gesloten, maar een goede tip voor morgen. Het adres Kaagweg nummer 50 in Abbenes. En dat is dus een echt maïsveld. En daar kan je dus gewoon serieus in verdwalen. Ja. 15 minuutjes over de klok van 4 en je luistert naar Meer Radio. En we hebben die mooie Harry Style bereid gevonden om eens even een liedje te performen bij ons.

Muziek van Paul Weber hier op Meer Radio. 8 minuutjes over voor de klok van 16:30. En als ik zijn achternaam lees, dan denk ik altijd aan die soldeerbout. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik zit een klein beetje in de techniek. Dat is een heel goed soldeerapparaatmerk, Weller. Dat kan ik je vertellen. Paul Weller dus hier op Meer Radio. En de volgende man, daar is natuurlijk helemaal niks nieuws over te vertellen. Want de goede, lieve, good old Marvin Gaye. Die zijn wel een heel wat jaartjes kwijt. Maar er loopt nog steeds wel een juridische zaak. Best interessant om je te vertellen. Want Marvin Gaye heeft nog niet zo lang eventjes in België gewoond. Eens even kijken, Oosteinde. Ja, ik dacht, ik heb het gelezen. Dat is leuk om te vertellen op de radio. Want ik was in mijn vakantieperiode in Westeinde. Het is daar vlakbij natuurlijk. Wat hebben ze nou gevonden daarop? Een aantal privé-spulletjes, zoals dat heet. Nooit eerder uitgebrachte muziek. Ja, natuurlijk vind je dat van Marvin Gaye. En een gigantische verzameling. Opgenomen nog op van die ouderwetse cassettebandjes. Weet je wel, dat zijn van die bandjes. Dat als ze in de spaghetti gaan, dat je ze dan met je pen weer terug moet draaien.

Meestal is dat de beste seks, hè? Vertellen ze wel eens bij mensen die daar verstand van hebben. Ik weet er niks van, hè? De goedmaken seks, zoals dat heet. Sexual Healing Marvin Gaye. En er is een heel verhaal over die verzameling die recentelijk gevonden is in België. En je kan er heel veel horen over. Er kon collega bij NPO 2 Radio podcastmaker Leo Blokhuis. Hij benadrukt ook nog dat het nog steeds pijnlijk actueel is. Zijn teksten over milieuvervuiling, politiegeweld en economische ongelijkheid. Altijd nog in 2026. Nou, Marvin Gaye is op de antenne van Meer Radio. We gaan ons opmaken voor de muzikale tosti. Want die ben je ook gewend op Meer Radio. Met Onderweg op dinsdag met ondergetekende. En dan gaan er eentje bakken van de Amerikaanse sing-songwriter, de 21-jarige Zomber. En Jason Mraz. Wat hebben hun nou godsnaam met elkaar overeen? We gaan de platen draaien. We plakken het nieuws ertussen en dan kom ik weer bij je terug. Ja, en dan vertel ik wat ze met elkaar te maken hebben. Je hebt geen flauw idee, hè? Dat betekent dat je gewoon moet blijven luisteren hier naar Meer Radio.

0: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club Today geven we elke maand een nieuwe plaat weg. In samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Nabestaanden gedode vrouw overvallen door onbekende details van aanklacht. En kunstexpositie bij tuincentrum Global Garden. Twee zussen van de op 15 april gedode vrouw in Hoofddorp zijn maandag in de rechtbank Alkmaar geconfronteerd met de wrede details over het geweldsdrama. Deze werden bij het begin van de aanklacht tegen de verdachte door de officier van justitie voorgedragen. De zussen waren echter niet op de hoogte van deze details en reageerden geëmotioneerd. Het Openbaar Ministerie betuigde later spijt en zei dat het anders had gemoeten. Het slachtoffer werd in haar woning aan Liesbos in Hoofddorp om het leven gebracht. Zij woonde daar samen met de verdachte die kort na het misdrijf werd aangehouden. Kunstkring Haarlemmermeer exposeert van 25 juli tot en met 2 augustus 56 werken tussen planten en tuinmeubelen bij Global Garden in Zwaanshoek. Het is onderdeel van een route door het tuincentrum die de Kunstweek organiseert in samenwerking met Kunstkring Haarlemmermeer. Maar liefst 40 kunstenaars exposeren tijdens deze bijzondere week hun mooiste werken. De kunst tijdens de artistieke wandeling is heel divers. Fotografie, beeldhouwwerken, schilderijen en glaswerken wisselen elkaar af. Ook is er voor kinderen volop te beleven. Zoals samen een kunstwerk krijten op de parkeerplaats, stenen beschilderen en een leuke speurtocht door het tuincentrum. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is de komende periode volop zon en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteindelijk op van ongeveer 27 graden naar een tropische waarde van 31 graden. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: Onderweg.
2: Dinsdag.
0: Benito Amersfoort.

Ja, Sommers gigantische hit Undress maakte gebruik van exact dezelfde relatie. Vrolijke akoestische gitaarakkoorden en ritme als het legendarische zomerhit I'm Yours van Jason Mraz. En als je ze achter elkaar hoort, merk je dat Somber de iconische Mraz-vibe heeft als blauwdruk gebruikt. De iconische links, de iconische links moet je zeggen, Benito. Met vandaag in de Haal meer, terwijl Jason Mraz zingt I Won't Let Hesitate No More, I'm Yours. Ik twijfel niet meer, ik ben van jou. Zingt Somber in Undressed, juist heel gefrustreerd. I don't want to get undressed for a new person all again. And have to pretend it's yours instead. Ik wil niet meer voor iemand nieuws blootgeven. En moet doen alsof ik jou ben. Nou, dat is een muzikale tosti, hè, waar je toch eventjes u tegen zegt. En daartussendoor het nieuws hier op Meer Radio bracht de tijd op 38 minuutjes over 4. Oftewel 8 minuutjes over 4:30. En eens even kijken. We gaan naar het bos. We gaan naar Nijmegen. Maar dat doen we zometeen. We gaan niet naar de avondvierdaagse. Nee, die hebben we al gehad. Maar we gaan naar het Kronenburgpark. En daarvoor draaien we nog eventjes een excuusplaat met Sorry Papa.

0: Ja, je kan dit op twee manieren aanvliegen. Het Kronenburg Park. Dat is natuurlijk de grote vraag. Welke ga je doen, Benito? Ja. Nou, ik zal er twee doen. Ja, dat is geen probleem. Meer dan 150 verschillende soorten exotische boomsoorten staan er daar in Nijmegen. Je vindt daar de reusachtige monumentale bomen die al heel oud zijn. Zoals de Japanse notenboom en uit 1930. En een hele bijzondere horizontale groeiende magnolia. Ja, dat is het verhaal. Eens even kijken. En ja, dat is wat mij betreft natuurlijk uiteindelijk... Nee, het is niet de bedoeling. Ik wil eigenlijk deze, want die past daar wat beter bij. Betreffende de other side van het Kronenburgerpark. Frank Boeien, die... Die reed met zijn auto en kwam in de buurt van de tippelzone. En toen schenen zijn koplampen van de auto op een oud klasgenootje. En dat was de aanleiding van dit nummer. Frank Boeien hoorde je met Kronenburg Park. Nou, de tweeledige uitleg. Kies maar welke je zelf het meest interessant vond. Huh? Dat je denkt van, die vind ik leuk. Nou, dat is prima. Het is dinsdag, het is 28 juli. We zitten in de laatste onderweg van deze maand alweer. En het is komkommertijd. En dat is de merkalkoer, moet ik eerlijk zeggen. Ja.
1: Onderweg nieuws.
0: Ik heb nog een nieuwsberichtje over een Boeing 747... die vorige week was net opgestegen vanuit Schiphol... en onderweg was naar Hongkong. Is teruggekeerd naar de luchthaven. De reden hiervan was dat een van de co-piloten... plotseling buiten Westen zou zijn geraakt. Het vrachtvliegtuig van Cathay Pacific vloog op grote hoogte boven de Zwarte Zee... toen de piloten besloten om terug te keren naar Amsterdam. Kort voor de aankomst werd door de bemanningsleden al gemeld... dat er medische assistentie noodzakelijk was. Het toestel landde veilig op de kaagbaan van de luchthaven. Ongeveer 3 uur nadat het toestel was omgekeerd. Het zal niet maar gebeuren dat je niet lekker wordt... en je bent zo'n and far from home. Dan wil je toch het liefste terug, hè? Ja. Oké, we gaan de gevoelige snaar eens even aanraken. En dat doen we met Gordon.
2: Kon ik nog maar bij je zijn?

Ja, hij wordt geplaagd door alle problematiek van het bouwen van zijn huis, Afrojack. En deze man die heeft ook gewoon een huis en een liefje en een hond en een auto. En hij is een mooi huis aan het bouwen en dat laat allemaal zit allemaal niet mee, zeg maar. David Guetta en Afrojack en Hero hoorde je hier op meer radio. We zitten alweer in de finale van het eerste uurtje onderweg. En we gaan dus werken naar dat moment dat jij ook om 5 uur klaar bent met werken. Nou, dat is hartstikke mooi. Wij hebben zometeen dat heerlijke stukje muziek van Bruno Mars en Cardi B. Want we vliegen werkelijk door de middag. De eerste uur van onderweg zit er alweer bijna op hier op Meer Radio. De tijd gaat lekker best snel als je lekker doorrijdt. En als je dan nog een uurtje met ons mee verhuist, heel gezellig. Blijf vooral lekker zitten waar je zit en geniet zometeen van het nieuws. Maar ook nog even Taylor Dane op de draaitafel.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer.
1: Benito Amersfoort.

0: hij vult grote voetbalstadions. Dat was muziek van Sam Fender en 17 Going Under.
1: Het is dinsdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Onderweg zijn we zeker tot en met de klok van 6 uur. Het is 7 over 7. Ja, het is tijd om de baas te verlaten. Hij zegt toedeloe, baas. Ik ben er morgen weer. Het is tijd om te gaan. En ja, zo nu en dan kan je natuurlijk wat kwijt hier op Meer Radio. Mocht je een vraag hebben of wat anders kwijt willen, dan kan dat op 023-4x5-900. En daar kan je alles kwijt. Vragen. Het juiste nummer van de staatsloterij. Je mag het allemaal vragen. Een bowlingmaatje van mij, die is naar Davine en Michel geweest afgelopen weekend. En die denkt bij zichzelf, Benito, je moet een plaatje draaien van hem. Doe ik graag.
2: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand. Maar ik twijfel.

het komt wel weer wat mij betreft door Marco Borsato. De man die wat mij betreft niet weg geweest is. En nou ja, die hele mooie Michelle Davine. Davine Michelle, ja. Zij heet Michelle. Dat is haar officiële voornaam. En ze stond afgelopen weekend inderdaad in het Openluchttheater in Caprera, Bloemendaal. Zaterdag 25 juli. Een middag- en een avondshow. En mijn bowlingmaat die was daar naartoe geweest. En die heeft zich helemaal laten vermaken door dat live optreden. En ik kan me goed voorstellen, want deze dame heeft een klep. Dat is werkelijk niet normaal. Ik heb er eens een tijdje geleden meegemaakt in een silent disco versie met radio-collega's van 538. En dat was helemaal te gek. 12 minuutjes over de klok van 5. En we gaan eens even lekker krachtig van start in de tweede uur met onderweg met die hele mooie van Zucchero en Sans Una Donna.

Een absolute klassieker om mee te vertrekken. Heerlijk. Senso Nadonna en je hoorde Zucchero hier op Meer Radio. En als je deze dagen mee onderweg bent in de Haarlemmermeer, dan herken je dit vast. Je zoekt een leuke plek om even te stoppen en te spelen. Nou, in de buurt van Hoofddorp ligt de prachtige nieuwe natuurspeeltuin De Plesmanhoek. Helemaal klaar voor de zomervakantie, inclusief een gloednieuwe kabelbaan waar de kids om staan te springen. Maar wat schetst de verbazing van veel passerende gezinnen? Er staan nog steeds dikke hekken omheen. Het is namelijk wachten, wachten en nog eens wachten op groen licht en de officiële vergunningen van de Omgevingsdienst. Nederland Regeltjesland slaat weer toe, midden in de schoolvakantie. Complete gezinnen moeten onverrichte zaken weer omkeren en de blonde kopjes kijken teleurgesteld achterom vanuit de auto of vanuit de fiets. Ben jij er al langs gereden en snap je dat dit ook niet zo lang moet duren? Laat het ons weten via de Meer Radio app 023 4x5 900. En dan rijden wij in ieder geval vlot door rond de volgende track. Die staat alweer te trappelen. We gaan iets toepasselijks doen. En dat is ver weg een goed idee. Eens even kijken, sluit naadloos aan op deze situatie. De Omgevingsdienst stuurt de kinderen letterlijk terug naar huis om daar maar te gaan spelen, ondanks het mooie weer. Dat is Arkijn de Munnik met het regent zonnestralen.

En hoe vond je Agda en de Munnik? Ja, nee, dat leek niet op Agda en de Munnik zelfs. Lush Live hoorde je en Sarah Larsson. Ja, die kruipte op een gegeven moment, die kroop gewoon voor. En ze had als argument dat ze al zo lang in de coulissen stond te wachten. Nou, mooi is dat. Het ergste van alles is dat als je de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vraagt wanneer die hek bij de Plesmanhoek dan eindelijk aan de kant gaan, blijft het angstjagend stil. Geen termijn, geen datum, helemaal niks. Eerst moeten er nog wat klusjes worden gedaan en dan moet er gekeurd worden. En dan pas gaan de heren en dames ambachtelijk naar de papieren kijken. En ondertussen zitten die kindjes mooi thuis op de bank. En staat die hele vette kabelbaan er werkeloos bij. Nou, mooie boel is dat. Hé, ja, het is een schande. Hé, Agda en de Munnik. En die toepasselijke plaat met het regent zonnestralen. Het slaat op vandaag. Op een

0: Ja, eindelijk Agda en de Munnik. En het regent zonnestralen. Dat betreft van die schandalige situatie. Over die muziek en de heerlijke speelplaats voor kinderen met een gave kabelbaan. Die nog steeds werkeloos achter de hek staat. Nou, dat is helemaal niet goed, zeg maar. We hebben de tweede muzikale tosti ook weer in dit uur. En dat is een muzikale tosti uit de jaren 80 met een hele diepe verbintenis. En hij heeft te maken met Michael en Kennedy. Wat hebben die nou met elkaar te maken? We plakken het nieuws ertussen. En daarna vertel ik je hoe het allemaal in elkaar zit.
1: Meer radio.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Piloot raakt buiten Westen en vliegtuig keert terug naar Schiphol. En Talon Griekspoor uitgeschakeld in Toernooi, Washington. Een Boeing 747 die vorige week net was opgestegen vanaf Schiphol en onderweg was naar Hongkong, is teruggekeerd naar de luchthaven. De reden hiervan was dat een van de co-piloten plotseling buiten Westen zou zijn geraakt. Het vrachtvliegtuig van Cathay Pacific vloog op grote hoogte boven de Zwarte Zee toen de piloten besloten om terug te keren naar Amsterdam. Kort voor de aankomst werd door de bemanningsleden al gemeld dat er medische assistentie nodig was. Het toestel landde veilig op de kaagbaan van de luchthaven ongeveer 3 uur nadat het toestel was omgekeerd. Talon Griekspoor heeft maandag zijn eerste ATP-partij sinds Wimbledon verloren. De Nieuw-Vennepen ging op het toernooi van Washington onderuit tegen de Chileen Alejandro Tabilo. In de eerste set liepen de frustraties hoog op en gooide Griekspoor zijn racket kapot na setverlies. In de tweede set trok hij de stand weer gelijk om daarna in de derde set meteen gebroken te worden door Tabilo. Ondanks zijn povere resultaten is Griekspoor sinds maandag toch weer de beste Nederlander op de wereldranglijst. De 30-jarige tennisser zakte maar 1 plaats op de lijst van 66 naar 67. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er is de komende periode volop zon en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteindelijk op van ongeveer 27 graden... naar een tropische waarde van 31 graden. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio Haarlemmermeer.
0: Onderweg.
2: Dinsdag.
0: Benito Amersfoort.
3: Goedemiddag.

De muzikale connectie is natuurlijk helemaal fantastisch. Hè? Wow! Ook wel eens de artiestennaam van Kenny Gordy, de zoon van de machtige Motown-boss Berry Gordy. En omdat hij niet wilde dat de mensen dachten dat hij zijn succes aan zijn vader zou hebben te danken, veranderde hij zijn naam. En het was goed bevriend met Michael en vroeg hem stiekem om op de achtergrond zang te doen voor zijn nummer. En Michael nam zijn broer Jermaine mee naar de studio en zong de iconische refrein in. En voilà! Een gigantische jaren 80 hit was geboren. Het was Rockwell uit 1984 met Somebody's Watching Me. En die andere plaat van Michael Jackson, ja, die herkende je natuurlijk helemaal. Another Part of Me. En dat al een klein beetje naar aanleiding van die waanzinnige documentaire. Momenteel de driedelige NTR-docu-serie. Serie Michael Jackson, Amerikaanse tragedie. En dan krijg je toch echt allerlei beelden te zien die de grote ontknoping vertelt. Aanstaande vrijdag is de laatste aflevering bij de collega's van NPO Radio 3. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor. Nee, niet NPO Radio 2, maar natuurlijk op tv.

0: sometimes.
1: Ja, ja, als alles vandaag helemaal soepel en geweldig loopt, dan is het volgens de Amerikanen Peachy. En dat is precies wat de vibe van de supertrack van deze week. Samenwerking tussen de popsterren en goede vrienden Mike Posner en Alec Benjamin. Die dit nummer spontaan bedachten tijdens een fietstochtje. Nou ja, leuk feitje. Mike Posner liep ooit in zijn eentje heel Amerika door en beklom de Mount Everest. Hij weet dus als geen ander wat onderweg is met 26 graden vandaag. Is dit de ultieme soundtrack voor je autorit? Zit je in de auto? Lekker, let op. Van rechts, let op van links. Deze week onze supertrack Mike Posner en Alec Benjamin met Peach hier op Meer Radio. En voor de vaste verslaafde van onderweg dinsdagmiddag weet je niet dat het nu tijd is voor het, ja, het bekende Sesammoment. Maar dat moeten we even uitstellen. Ja, sorry. Normaal gesproken zijn we nogal van de punctualiteit en lichte vlaag van autisme. Maar we kunnen er vandaag natuurlijk niet helemaal omheen. De Pride in Amsterdam is in volle gang. En de stad kleurt roze, de sfeer is top en iedereen viert de liefde. En daar hoort natuurlijk een knallende Pride-plaat bij. Nou ja, tenzij de redactie van de playlist invult op basis van wat ze horen in plaats van wat er dan staat geschreven. Want toen ik vroeg om de allerbeste Pride-plaat van dit moment, kwamen ze aanzetten met een groenteman uit de polder. Dus speciaal voor iedereen die vandaag niet in de Amsterdamse grachten staat, maar gewoon met de modder aan de laarzen in de Haarlemmermeer, is hier niet de Pride-hit, maar de enige echte Pride-hit.

0: Ja, dat was koolraap, schorseneren en prei. Mooi, hè? Ja, had je niet gedacht, hè? Maar dan wel van Joan Wells Jackson. Hij is geboren en geadopteerd kind in Utrecht en groeide op in de Achterhoek. De Nederlandse drummer, singer, songwriter en componist en dichter met een bijzondere spirituele achtergrond. Ja, ik kon hem je niet onthouden. En nou ja, dan gaat het gewoon gebeuren. Ja, toch. Het is wel weer tijd voor het Cesar-moment, het moment van de dag dat we allemaal even stil worden. En dat je de volumeknop iets harder zet met een brok van emotie, is het tijd voor Hazes. Luister goed, want hij is vandaag een heer op de zender. De antenne die begint een beetje te gloeien. En dat komt door de liefde van mij voor jou. En natuurlijk voor Hazes. En ja, wat moet je dan draaien? Toch wel een van zijn klassiekers. Eentje die je lekker mee kan blaren. Ik leef mijn eigen leven. Dit is Hazes Senior.
1: Ik sluit mijn ogen en denk na. En alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild.

heerlijke André Hazes hoorde je. En ik leef mijn eigen leven zoals ik dat wil. Laat me gaan. Nou goed, oké, meneer Hazes. We gaan er langzaam maar zeker een eindje aan breiden. Maar we doen nog wat hele goede disco-rakkers.

Ja, er is heel wat op gedanst op deze plaat van Viola Wills en If You Could Read My Mind in de jaren 80. En je moet het maar durven hoor, terwijl de vrijwillige brandweer van Batuverdorp afgelopen nacht met spoed uitrukte om levens te gaan redden, probeerde een dief met een stoeptegel de kazerne binnen te dringen. Gelukkig kwamen er van de oude koude kermis thuis, want er stond alleen nog maar een tankwagen met water. Maar schandelijk is het wel. Dus luisteraars onderweg, als je iets ziet, iets raars rond een brandweerkazerne, bel direct 112 of 0900 8844. Want dat kan toch niet waar zijn, jongens. Als de mannen op weg zijn om zaken te regelen, dat ze dan gaan lopen inbreken in de kazerne. Hey, de laatste, die is van Doemaag.

0: De mannen van Enie Vrienden hoorde je. En doe maar met liefde. Ja. En de rest vind ik niet belangrijk om te halen. Nee, dat is absoluut niet. En zo komt er weer na 2 uur een einde aan deze rit. Het was wel een tijd voor bijgevlogen. Hier onderweg op Meer Radio. We begonnen het eerste uur met de Jump Style Vibe van Jekyll & Hyde. Die heb ik ooit nog eens als ringtoon gehad. Waarna we direct de polder introkken voor het laatste nieuws over de brommobielen. En de dichte hekken bij de natuurspeeltuin in de Plesmanhoek. Ja, die jongens, die hekken die moeten weg, hè. We hoorden de muzikale tweelingbroers Somber en Jason Mraz voorbij komen. Na de flinke Spotify-storing trouwens van gisteren lieten we de boel eens even lekker swingen met de wekelijkse muzikale tosliedje van Michael Jackson en zijn vriendje Rockwell. En in de tweede uur zochten we de zon op met Sarah Larsen en fietsten we digitaal mee met Mike Posner en zijn heerlijke track Pitch, onze supertrack. Ik zeg blijf luisteren, want er komt nog veel meer muziek met de collega's Martin van Golen zometeen tussen de klok van 6 en 7 met Soul at 6. En om 7 uur neemt Vede Veldman het programma weer over met Forgotten Faces. Met muziek die echt was vergeten. En tussen 10 en 12 Nice and Slow met collega Ton van Dranen. Het was weer helemaal geweldig. Dankjewel, tot de volgende keer. En blijf van elkaar houden, hoe dan ook. Tot de volgende!
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
2: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
3: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
4: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
3: Bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt. Waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust. 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Het is dinsdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Goolen.

0: get the party lit.
1: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
2: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
1: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
3: Hey, die laatste die was van mij, hè?
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
4: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het onderzoek van de EOD in Amsterdam-Osdorp naar een gecrashte auto met mogelijk explosieven is nog in volle gang. Vannacht werd de auto in Duitsland gebruikt bij een plofkraak. Voor de zekerheid is de buurt rond de auto ontruimd. Een man uit Rotterdam is veroordeeld tot 2 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor het aanranden en verkrachten van een meisje van 7 in het Zuiderpark. Er was een hogere straf geëist, maar de rechtbank vond niet alles bewezen. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle, maar vlak aan de kust ten westen van Bordeaux is de brand toch weer opgeleid. En het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het is dinsdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Goolen.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crasht in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Egg.
3: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
2: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Faces.
4: Fedor Veldman.
5: Ik heb wel wat gestart, maar er komt volgens mij helemaal geen geluid uit. Hoe kan dat? Even kijken. Of ik het ergens hier heb. Weet het nou, hè? Dit soort dingen. Mag ik een keer proberen? Er gebeurt helemaal niks. Helemaal niks. Nou, ik ga even kijken of ik het op een andere manier toch uit de speakers kan krijgen. God, dat heerlijke techniek. Ja, dat is altijd leuk als het werkt. Maar als het niet werkt en je moet het dan op het moment supreme proberen op te lossen, dan wordt het helemaal altijd even een soort stressvol. Het werkt niet. Kijk, en eigenlijk wil je dan heel graag een technicus de schuld geven. Maar ja, dat ben ik zelf. Dus ja, dan kan ik eigenlijk mij dezelfde schuld geven. En dat helpt niet echt mee. Heb ik wat gevonden? Ja, ik heb wat gevonden. Ja, daar is die. Doe het maar even zo. Anita.

0: Anita op Meer Radio en haar heerlijke You've Got to Key Up. Ja, dat wou ik zeggen, ja.
1: Forgotten Faces.
2: Theodor Veldman.
0: Helemaal van mijn apropos, helemaal verkeerd gestart. Soms heb je dat wel eens, hè, dat je zo'n dag begint die eigenlijk al meteen niet gaat volgens plan. En dan moet je er de hele dag weer een beetje overheen komen, weet je wel. Dat bijvoorbeeld 's ochtends op weg naar het werk de trein niet rijdt. Of dat je bij je fiets komt en de band is lek. Of dat je de deur uitgaat en je vergeet iets mee te nemen wat heel belangrijk is. Je portemonnee of je tas of je telefoon. Nou ja, goed, je weet het allemaal wel. En dan zit je eigenlijk al de hele dag in zo'n soort van modus waarin dan allemaal dingen niet gaan zoals je had gedacht. En dat is ook een soort van kettingreactie. En ik denk dat het voor een heel groot gedeelte bijgeloof is. Ja, denk het wel. Ik denk dat als je eenmaal toch over de overheen hebt gezet van oké, dat is dan mislukt, maar we pakken ons snel weer op. Dat het dan uiteindelijk wel weer meevalt. En zo gaat het nu ook eens. Het begin van de uitzending was een beetje rommelig, hè, zullen we het maar zo zeggen. Want even kijken of ik dan toch wat technische dingen van elkaar heb gekregen. Nou, ik heb achter de schermen eventjes wat lopen mierenmuizen en toch uit de verschillende bronnen wel weer muziek kunnen krijgen. Dus ik hoop dat de rest van de uitzending vlekkeloos gaat verlopen. Maar, kan ik het hier even afkloppen? Ja, klop het hier even af. Dat weet je natuurlijk helemaal nooit, zeker. Hè? Nee, je moet dat soort dingen nooit zeggen hardop. Nee, ik hoop dat het gaat gebeuren. Je moet nooit zeggen, het zal vanaf nu af aan altijd goed gaan. Hè? Ja, net als Boeing die dan zegt dat hun vliegtuigen niet kunnen neerstorten. Hè? Een scheepswerf die zegt dat de Titanic niet kan zinken. Dat is hoogmoed en hoogmoed komt zeker voor de val. Iedereen is feilbaar en zo ik ook. Warm welkom bij Forgotten Faces deze fraaie dinsdag. Het is alweer de 28e juli, laatste van deze maand. Volgende maand is het weer augustus. En dan hebben we de helft van de zomervakantie weer gehad. En iedereen is ook eens een beetje aan het terugkomen weer. Hè? Ja, dit aanstaande weekend is dan zo'n weekend waarop een zwarte zaterdag plaatsvindt. Oeh. Ja, dan krijg je zo'n wisseling van de wacht. Mensen komen terug, mensen gaan weg. En dat zorgt voor heel erg veel verkeer overal en drukte en toestanden. En ook met een situatie waarin we toch wel veel afsluitingen hebben en werkzaamheden enzovoort. Zowel bij het spoor als op de weg. Er zijn diverse wegen afgesloten. Ja, maar het moet ook wel gebeuren, hè? Tuurlijk. Ik ben ook wel blij dat we in ieder geval in een land leven waarin er wordt geïnvesteerd in de infrastructuur. Want als je het niet doet, dan krijg je die deksel toch wel haak op je neus weer terug. Kijk maar naar Duitsland. Die heeft nu echt, ik weet niet hoeveel, alles achterstallige infrastructuur onderhoud en zo. Dat ze er echt woordendol van worden en er bijna in een crisis van terechtkomen. Om er maar te zwijgen over landen als België. Je merkt meteen aan België dat je er bent. Dat je niet meer in Nederland bent aan de infrastructuur. En Amerika. Het is nou al erg. Maar ik ben bang dat het nog veel erger gaat worden. Dus nee, goed dat het gebeurt. Alleen zorgt het wel wat voor hinder in de zomervakanties. Maar ja, goed, wat gaan wij doen in de show? Nou, vooral veel vergeten hits draaien. Want dat is mijn missie, mijn taak, mijn enig doel in het leven. Om op deze avond vergeten hits ten gehoor te brengen. Ik ben geen ergens met zoeken naar vergeten hits van, nou ja, denk een jaar of 5, 6 geleden. Vanaf dat moment kan je wel platen vergeten, toch? Ik in één keer weer een plaat hoort en denkt, oh ja, dat is, wanneer was het ook alweer? Is dat weer 10 jaar geleden of niet? Nee, een paar jaar, weet ik eigenlijk niet. Nee, dan komt het in één keer weer zo terug. Ja, en al die andere dingen, al die andere vergeten hits uit je jeugd, met name in je tienerjaren, dan blijven dan altijd van die herinneringen aanplakken van, oh ja, dat schoolfeest, oh ja, dat schoolkamp, oh ja, die relatie, oh ja, dat baantje. Nou ja, goed, in ieder geval probeer ik dat sentiment even goed op te snuiven vanavond met de vergeten hits uit die tijd. En wil je nou zelf ook een bijdrage leveren? Tenminste, heb jij zelf een plaat in je hoofd, het lang vervolgde tijger, die je graag wil horen? Dan ben je welkom als mijn muzieknanny. Dat is studio@meerradio.nl. Ik herhaal, studio@meerradio.nl. En ik heb nu weer geen geluid. Ik had net nog geluid. Wat is dit nou toch, mensen? Tjonge, jonge, jonge. Moet ik het nou weer ergens anders vandaan gaan halen? Ik denk het wel. Het wordt nu weer deze. Ja, gaan we het hier vandaan halen. Doe mijn best. Even terug naar 2003. De zomer van 2003 voor deze Lumidi.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All op Meer Radio. En daarvoor Lumidi en Never Leave You. Dat was 2003 alweer. Was een grote hit in de zomer. Maar het was niet de zomerhit, want dat was natuurlijk de Underdog Project. Ja. Fiesta, weet je dat plaatje. De Summer Jam. Maar goed, deze deed ook wel een aardig hoge oog, hoor. Dat moet zeker gezegd worden. Terug verder in de tijd naar het jaar 1996. Even zien wat er allemaal dat jaar plaatsvond. 1996 is het jaar waarin een Hercules C-130 neerstortte op Eindhoven Airport. 34 leden van het militair orkest die kwamen om het leven. Die zaten aan boord van dit toestel. Ja. En 1996 is ook het jaar geweest waarin Marc Dutroux werd gearresteerd. Ja, wat kunnen we eigenlijk wel zeggen? Een Belgische psychopaat en serieverkrachter en pedofiel. En goed, het is eigenlijk misschien wel de meest monsterlijke cocktail die je maar kan krijgen. En deze man die werd verdacht van vele slachtoffers te hebben gemaakt. In ieder geval staat een lijst op zeven slachtoffers, waarvan vier doden. Ik wil het eigenlijk bijna niet voorlezen. Ik vind het eigenlijk zo erg. Ja, dit is een beetje het ergste. Het was een soort van nachtmerrie in mijn jeugd of zo. Want dit was natuurlijk ook iedere keer op het Jeugdjournaal. Van, ja, hoe ga je nou in hemelsnaam de arrestatie van Marc Dutroux uitleggen aan kinderen die zitten te kijken naar het Jeugdjournaal? Ja, dat moet dan toch iedere keer toch weer gaan over Anne en Eefje bijvoorbeeld. Anne en Eefje die dan verdwenen waren en die uiteindelijk toch gevonden waren. En uiteindelijk dan, ja, met Marc Dutroux als grote dader van deze narigheid. En het erge vind ik nog steeds dat hij heeft ook een vrouw. En die vrouw die wist alles. Dat je dus echt denkt van, hoe is het mogelijk dat er toch iemand met deze man kan samen zijn en samen leven? En wat heeft deze man dan toch? Wat dat dan toch maakt dat mensen steunen en voor hem gaan? Ik kan het niet begrijpen. Werkelijk waar. Maar ja, ik ken verder ook niet een zaak die dit heeft overtroffen. Misschien Robert M. in Nederland. Alleen Robert M. die heeft geen doden op zijn geweten. Dat waren vooral heel erg veel slachtoffers van verkrachtingen en aanranding. Maar zover het duidelijk is, heeft hij niemand vermoord. Dus dat is dan het enige wat hem, wat Marc Dutroux dan nog erger maakt, zullen we maar zeggen. Oké, in 1996 is het ook het jaar geweest waarin de geboorte van Dolly plaatsvond. Het allereerste zoogdier dat met succes werd gekloond uit een volwassen cel. Zorgde uiteraard ook weer voor wat nieuwe wetgeving, aangezien dat dit natuurlijk ook bij mensen zouden kunnen doen. En het is dus met wet nu ook verboden om dat te doen. Mogen niet mensen klonen. En de start van Lovers Rail die ging exploiteren van reizigerstreinen tussen Zandpoort Noord en IJmuiden. 4 treinen per dag en dat is een stille dood gestorven. Aangezien er namelijk helemaal geen droog brood te verdienen is daar op die spoorlijn tussen Zandpoort Noord en IJmuiden. Inmiddels is de spoorlijn ook niet meer daar. Dat is gewoon een geasfalteerde busbaan geworden, zullen we maar zeggen. Maar nu eventjes muziek uit het jaar 1996. Te voorzien wat er allemaal zo al in de lijsten te vinden was. Onder andere deze, de Tony Rich Project. Had toch een aardig hitje met deze Nobody Knows. Misschien wel leuk om deze even terug te brengen in de herinnering.

Martin Garrix en Ed Sheeran op meer radio. Repeat It. En daarvoor hoorde je nog Nobody Knows. De Tony Rich Project uit alweer 1996. En nu tijd voor wat vergeten oeuvre. Deze Zeeuwse band heeft veel hits op de naam gezet. Maar niet alles draaien we nog. Deze zijn we vergeten bijvoorbeeld.

0: Heerlijk, wat een goede plaat is dit toch. Een bluff en midzomernacht op meer radio. En ja, op een of andere manier niet een eeuwigheidswaarde gekregen, deze plaat van Bluff. Maar goed, genoeg platen wel. En daarmee heb ik dus ook recht om zo nu en dan iets te pakken uit het vergeten oeuvre van Bluff. En dan kan je nog wel eens verrast worden. Dat was 2009, alhoewel, het is vrij tijdloos natuurlijk. Hè. Zometeen is het tijd voor top 40. Nee, een muzieknanny. Ik heb jouw muzieknanny. Of jij kan mijn muzieknanny zijn. Tenminste, als je nog een plaat in je hoofd hebt uit lang vervlogen tijden, ben je welkom. studio@meerradio.nl. En dan laat ik me graag verrassen door jouw geheugen. Ja, met name als je muzikaal bewust bent geweest in de jaren 80 en de jaren 70, dan heb ik je dringend nodig, want toen leefde ik nog niet. Dus voor inspiratie en vergeten platen moet ik bij jou zijn. Kom maar op, studio@meerradio.nl. Eerst kijken we naar het weer. Wat gaat er allemaal gebeuren het komende etmaal? Vanavond is het nog lang aangenaam. Uiteindelijk koelt het 's nachts af naar 16 graden in het oosten tot 20 graden in het zuidwesten. Overdag wordt het vervolgens behoorlijk warm. Het wordt 28 graden in het noordwesten, 33 graden in het midden en 35 graden in het zuidoosten van het land. De wind is zwak tot matig uit zuidelijke richtingen en op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Alleen in het noorden is er 's ochtends wat bewolking. En al met al is het dus weinig ruimte voor wat verkoeling. En ook in de avond koelt het niet echt heel erg snel af morgen. Dus het wordt een warme dag.
1: Meer radio.
2: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

The Postman, een cocktail op meer radio. Een plaatje die toch wel aardig succesvol is geweest in de jaren 90. En toen was hij eigenlijk ook op zijn hoogtijdagen, hoor, The Postman. Met toch een aantal hitjes waarin... dat is niet helemaal de grootste hit. De op één na grootste hit. Dit was 12 in de top 40 van 1998. En later kwam er in 2000 nog een soort van remake-versie van De Bom. Uiteraard, het origineel van Doe Maar. Maar in dit geval in een, ja, een bijzondere mix samen met Def Rhymes. En die hebben De Bom in een soort van nieuw jasje gestoken. Dus ja, aangezien De Bom natuurlijk in eerste instantie is geschreven voor in de jaren 80, toen ook nog wel echt een dreiging was dat de atoombom zou kunnen vallen, werd De Bom in één keer een heel andere, kreeg een andere dimensie toen de muur viel en de Koude Oorlog was afgelopen en we in één keer in de Zero's terechtkwamen. En vandaar een toch iets andere versie. En toen was er ook een soort van reunie van Doe Maar gaande. Waarin er dus verschillende hitjes werden uitgebracht. Watje bijvoorbeeld, die kwam in de top 40 terecht. Maar deze ook. En het was dan samen met Def Rhymes. En het gaf toch even een iets ander sfeertje. Er werd wel in gerapt, maar toch eventjes ietsjes op een heel ander tempo. En met een hele andere flair dan ze deden bij Doe Maar in de jaren 80. Maar goed, het is een Def Rhymes wel besteed, nietwaar? Even terug naar de zomer van 2005 voor deze Rimini Project.

The Rimini Project en A Day in the Sun op Meer Radio. Een bescheiden zomerhit. Dat was het jaar 2005. Alhoewel 2005 niet echt een zomerhit had. Ja, misschien La Tortura van Shakira. Die kunnen we misschien wel een beetje in die hoek drijven. Maar verder voor de rest is het niet echt een knaller die eruit steekt. Maar ja, goed. Deze dan een beetje bescheiden. Ik heb een spel. Tenminste, mijn stelling is dat de muziek van tegenwoordig heel erg vergrijst. Dat je eigenlijk niet meer echt een verschil kunt horen. Is het nou een nieuwe plaat van... Is het nou een plaat die nu is uitgebracht of een plaat van 5 jaar geleden? Er zit maar weinig subtiele verschil in. Iets wat in de jaren 80 of in de jaren 90 ondenkbaar was. Je kon echt wel verschil horen in de jaren. Misschien een paar tijdloze klassiekers van deze uitgezonderd. Maar verder voor de rest is het vrij... Er zitten trends in muziekstijlen. De laatste jaren is dat een beetje vergrijsd naar mijn idee. En dan is het ook moeilijker om te ontdekken, is iets nou nieuw of is het vergeten? Ja, is het nou net uitgebracht? Echt gloedje nieuw? Of is het al een paar jaar oud en zijn we het inmiddels alweer helemaal vergeten? Aan jou dus daarom de vraag, is dit nieuw of vergeten? Laat het weten. Studio@meerradio.nl. Ready with the-

Timo, Rianne en ook Petra, die hadden het inderdaad goed geraden. Of geraden, dat is gewoon wetenschap in dit geval. Chanapal Dangerous, samen met ook nog eens een keer David Guetta. En we hadden nog meer allemaal. Ima Beck, en het is een plaatje uit de zomer van 2021 alweer. Alweer 5 jaar oud. En dit is wel nieuw. En ook wel erg catchy natuurlijk, hè. Rutger van Barneveld.

0: wat een smartlap is het toch. Maar goed, op een of andere manier is hij zo catchy dat ik hem al een hele week lang in mijn hoofd heb. Dit gaat niet meer uit je hoofd, inderdaad. Deze Rutger van Barneveld, een zwoele zomernacht. En ik wou dit.
1: Fedor's Muziek Nanny.
0: Ja, oh, oh, oh. Ik begin daar ook zo'n zin te krijgen in zwoele zomernacht door deze plaat. Oké, het is tijd voor mijn muzikale opvoeding. Ik kan het dringend gebruiken, dat merk je wel. Ik zet even door de mail te spitten, zien wat er allemaal zo is binnengedruppeld. Studio@meerradio.nl. Dit is binnengekomen. Keith Marshall en Only Crying. En dat is voor mij toch wel echt muzikale opvoeding. Ik ken het helemaal niet. Het is wel eventjes geleden, 1981 heb ik net opgezocht, maar het is wel een grote hit geweest. Deze die komt binnen van Stefan. Nou, dankjewel.
1: Fedor's Muziek Nanny.

0: Only Crying. Keith Marshall op meer radio en de muziek, Nanny, voor dit uur. En zometeen is er nog wel weer ruimte voor een muzikale opvoeding. Mocht jij nog iets in je hoofd hebben, dan ben je welkom. Studio uit meerradio.nl. Het volgende uur ga ik er gewoon weer eentje draaien. Ook zometeen wat top 40 geschiedschaamte. En dat is ook altijd leuk. Even terug in de tijd op zoek naar van die vergeten pareltjes. Die zulke pareltjes zijn dat we ze gewoon echt niet meer willen draaien. Dat noem ik dan top 40 geschiedschaamte. Dus dat was al iets in de top 10 van weet ik veel waar geleden, waar we ons nu diep voor schamen aan bij de taak om dat even terug te brengen in de herinnering. Dat en meer allemaal zometeen na 8 uur.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
4: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar. En dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
3: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek.
2: Faces.
6: Theodor Veldman.

0: Greg McLachlan. En Check 1-2 op Meer Radio en Mona.
1: Forgotten Faces.
2: Fedor Veldman.
0: Oeh, Mona. Doe eens even een toetje naar. Ah, lekker van Mona. Vrienden, warm welkom bij Forgotten Faces deze dinsdag 28 juli 2026. Ja, de laatste week van het jaar. Of van de maand, moet ik zeggen. Maand juli. Ja, misschien wel de laatste week van je zomervakantie. Dat zal misschien wel kunnen. Ja, de meeste mensen die komen nu zo'n beetje op zo'n helft uit. Ja, de eerste of de tweede helft van de zomervakantie weggaan. Hangt een beetje vanaf. Heb je schoolgaande kinderen, dan ben je altijd gedoemd om in het hoogseizoen op vakantie te gaan. Ja, ik ben als het ware gedoemd om niet in het hoogseizoen te mogen gaan. Aangezien je dan toch, er moet iemand op het fort passen, zeg maar. En laat mij dat dan maar zijn. Aangezien ik zelf geen kinderen heb, is het ook wel fijn om dan op vakantie te kunnen buiten het hoogseizoen. Dat scheelt namelijk heel veel geld. Het is veel minder heet en het is veel minder druk. Ja, het heeft eigenlijk alleen maar voordelen op vakantie gaan buiten het hoogseizoen. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat als je dan toch kinderen hebt, dat je wel toe bent aan vakantie. Ja. Alleen vakanties veranderen helemaal. Ik zie dat in mijn omgeving. Ik ben een van de weinigen in mijn, met name originele jeugdvriendengroep die het bestaan leidt van geen gezinsleven. Dus ja, dat bepaalt toch wel veel dingen in je leven. Maar ik zie nu ook wel hoe al die vakanties dan veranderen, weet je wel. Dat het dan eerst toch eens een keer is uitproberen van, zullen we gewoon op de oude voet verder gaan, maar dan met een baby? Dat blijkt dan toch al een stukje anders te liggen. Dat je dan toch op vakantie gaat naar, weet ik veel, Spanje of Italië. En dan nemen we een baby mee. En dat dan toch ineens blijkt van, oei, het is toch wel even iets anders dan 2 jaar geleden toen we nog geen kinderen hadden of kind hadden. Dan is dan toch je vakantie verloopt op een hele andere manier. Eigenlijk kom je helemaal nergens meer aan toe. En op een gegeven moment worden de kinderen wat ouder en dan ben je eigenlijk blij dat je een plekje kan vinden waarin ze ook een beetje zichzelf kunnen vermaken. Een camping met een leuke speeltuin of zo. Of een leuk zwembad erbij. Hè? Want eigenlijk heb je als ouders pas rust als de kinderen zelf wat gaan doen. Dat is het hele leven, inderdaad. Dus op dit soort momenten zijn alle campings helemaal vol. En wacht ik rustig mijn moment af dat alle ouders met de kinderen weer terug zijn van vakantie. Weer op hun plek zitten op het werk, zodat ik weg kan. Ja, in september gaat het allemaal plaatsvinden. Ga ik eventjes ertussenuit. Ja. Ja, soms moet het ook gebeuren. Wat gaan wij nog allemaal doen in de show vandaag met z'n allen? Nou, tenminste, ik zit hier in de studio. Jij zit ergens waar je zit. Vergeet hits draaien. Dat is eigenlijk het idee van de dinsdagavond van Forgotten Faces. Het hele idee is eigenlijk heel simpel. Ik doorstruin de archieven door op zoek naar platen die we nooit meer draaien. Ja, en ik ga ze dan wel draaien. En dan kom je op een gegeven moment ineens weer terug in een bepaalde herinnering van, oh ja, die vakantie, oh ja, dat vakantiebaantje, oh ja, die relatie, oh ja, dat en zus en me zo. Jij mag ook een bijdrage leveren als muzieknanny. Heb je nou zelf muzikaal bewustzijn gehad in de jaren 80 en in de jaren 70? Dan ben je bij mij hartstikke welkom als muzieknanny, want ik was er toen nog niet. Dat betekent dat alle hits uit die tijd ik helemaal niet ken. Dus daar heb ik opvoeding voor nodig. Je bent welkom. Studio@meerradio.nl voor vergeten hits uit de jaren 80 en de jaren 70. En verder heb ik ook nog wat top 40 geschiedschaamte te behandelen. Ook altijd leuk. Ik pak even een willekeurige top 40 uit het verleden erbij. En dan kijken we even naar de top 10. En dan staat er vast wel iets in die top 10 waarvan je nu denkt, jeetje mina, hebben we dat gekocht. Hebben dat, oh, wat een schande eigenlijk. Hè? Daar wil ik helemaal niet aan herinnerd worden. Nou, aan mij de taak om dat juist wel te doen. Hè? Ja, zeker. Maar eerst heb ik eens wanneer is dit eigenlijk geweest? 2013, niet zo gek lang geleden. 13 jaar geleden voor Wax. Even wat muzikale Wax in de haren smeren. Rosanna.

Als een soort diehard Fateless fan ging het toch wel een beetje naar mijn hart dit. Een soort van heiligschennis die wordt gepleegd. Maar inmiddels is het toch wel geland. En Bebe Rexha, ik ben ook een beetje fan van Benner Bebe Rexha. Dus vandaar kan ik deze wel hebben. New Religion op meer radio. En daarvoor Wax. En dan Rosanna. En het is niet de Wax die we ook hadden in de jaren 80. Hè? The Bridge to Your Heart en zo. En dat. Ja goed, daar was er nog eentje. Right Between the Eyes. Ja, dat was echt van die twee jaren 80 hitjes. Maar dit is in ieder geval de Wax uit 2013. En 2013, dat is ook het jaar geweest waarin Prins Frizo overleed. Ja, wat een overgang, hè? Ja, inderdaad, op 44-jarige leeftijd in Paleis Huis ten Bosch overleed hij aan de complicaties. Is opgetreden ten gevolge van hersenbeschadiging. En dat is veroorzaakt door zuurstofgebrek bij een ski-ongeluk in Leg eerder dat jaar. Belandde die onder een lawine en hij heeft er best wel lang onder gelegen. Dus het heeft, hij is in coma terechtgekomen. En uiteindelijk dus op, even kijken, 12 augustus 2013 overleden. Ja, wat tragisch. Jong. Is toch wel iets wat, met name natuurlijk, ik vind het voor Beatrix zo erg. Weet je wel? Ja, Bea.

Het is dan toch... Je gaat je kinderen niet begraven. Dat hoort niet. Nee. 2013 is ook het jaar geweest van de troonwisseling in België. Wij hadden natuurlijk ook een troonwisseling, maar die was eerder dat jaar. Dat was natuurlijk op 30 april. Maar in de zomer van 2013 hadden ze een troonwisseling in België. Koning Albert die nam afstand van de troon en prins Philip ging daar zitten. En dat was in dit geval dan koning Philip en prins Albert ging het dan. Zo werken die dingen dan. En 2013 is ook het jaar geweest waarin er een ernstig spoorwegongeluk plaatsvond in Santiago de Compostela. Dat gebeurde allemaal in Spanje natuurlijk. Dat was een behoorlijk heftig ongeval met een hoge snelheidstrein. De hoge snelheidstrein ontspoorde met hoge snelheid en kwam naast de baan terecht. Tientallen mensen kwamen om het leven. Uiteindelijk bleek de oorzaak toch te zitten in het feit dat het te hard gereden werd op een plek waar het niet mocht. Nee. Beveiligingen die waren niet toereikend om dit te voorkomen. En nou ja, goed. Tragisch ongeval daar. En een Israëlisch meisje die raakte gewond. Ernstig gewond zelfs. Zwaar gewond, moeten we zeggen, in avonturenpark Walibi Holland. Dat gebeurde allemaal in die waterattractie. Die ronde bootjes, weet je, zo'n soort van wildwaterrivier. Nou ja, dat is natuurlijk een hellingbaan naar beneden. En je stapt hoog in op een station en vervolgens glij je als het ware de baan naar beneden. Maar uiteindelijk kom je dan helemaal beneden en word je weer op een lopende band omhoog gebracht naar het station. En er staat overal, staat er, blijf zitten totdat een boot op het station is. Blijf zitten. Nou, en dit meisje dat stapte uit en kwam vervolgens met haar voet in die lopende band terecht. En haar enkel werd verschrot. En het bleef uiteindelijk een stompje over, zullen we maar zeggen. Heel erg sneu allemaal voor dit Israëlische meisje van 10. Maar goed, uiteindelijk heeft het wel verzorgd voor nog extra controles en gedoe bij dit punt. Want ja, dat mag natuurlijk niet nog een keer gebeuren, nietwaar? Maar ik kan je aanraden, blijf zitten, blijf zitten. Eventjes terug naar de 90's. Voor deze Benny Man. En dancehall queen.

Harry Styles. Op meer radio en American Girls all over the world. En daarvoor hoorde je nog Benny Mann en Dancehall Queen uit alweer 1999. Toch een aardig hitje geweest, maar daarna nooit meer gedraaid.

0: Future Shock en On My Mind op Meer Radio. Het was een, toch een bescheiden hitje in 2003 in de zomer. En daar is het ook wel bij gebleven. Het is een beetje een bijzonder, excentriek plaatje toch wel. Niet heel erg toegankelijk. Het is niet echt een dance classic of zo. Dus hij is blijven hangen daar. Maar wel leuk om eventjes weer terug te brengen in Herinneringenwaar. Zometeen is het tijd voor wat top 40 geschiedschaamte. Ook altijd leuk. We zien wat er allemaal in de top 40 heeft staan in het verleden. Waar we ons nu diep en diep voor schamen. We gaan zometeen terug naar de zero's. En in de zero's is er altijd wel iets leuks in de top 40 te vinden. Waarvan je nu denkt, oei, oei, oei, oei, oei. Gaat ook zometeen zeker gebeuren. Eerst kijken we naar het weer. Vanavond is het nog lang aangenaam. Uiteindelijk koelt het s'nachts af naar 16 graden in het oosten tot 20 graden in het zuidwesten. En overdag wordt het vervolgens behoorlijk warm. Het wordt 28 graden in het noordwesten, 33 graden in het midden van het land en 35 graden in het zuidoosten. En de wind is zwak tot matig zuidwestelijke richting. En op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Alleen in het noorden is er 's ochtends nog wat kans op bewolking. En al met al is er dus weinig ruimte voor verkoeling. En ook in de avond koelt het niet heel erg snel af. Het wordt morgen warm.
1: Maak je zaterdagavond nog leuker met Jaap en Max on air. Jaap en Max on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10. Met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio.
2: Meer Radio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Lauryn Hill en haar 5 stemmen. Everything is Everything op meer radio. En daarvoor nog Somber en de nieuwe single. And My Body Isn't Ready. Yeah. En ik wou dit.
1: Forgotten Faces. Top 40 geschiedschaamte.
0: Ja, tijd voor wat top 40 geschiedschaamte. Even zien wat er allemaal zo in de top 40 heeft gestaan in het verleden, waar we ons nu diep en diep voor schamen. We gaan terug naar het jaar 2006. En 2006 bracht een toch wel behoorlijke kabinetscrisis met zich mee. Zodanig dat kabinet Balkenende 2 viel. Zo vlak voor het zomerreces. Eind juni. Motie van wantrouwen was daar tegen het volledige kabinet door D66. En de aanleiding daarvan was een hele hoop gedoe rondom Ayaan Hirsi Ali. Ja, en wat egotripperijen uiteraard van Rita Verdonk. Moeten we ook zeker niet vergeten. Het was in haar toch wel enigszins belang dat, dat ze er hier met opgeheven hoofd uit kon stappen. Het was een heel interessante kwestie, ja. Het heeft in ieder geval heel erg veel schade toegebracht aan de VVD. Die moesten er toch even flink wat klappen van ondervinden. En hebben daar toch wel... moesten we jaren bouwen aan het imago weer terug te brengen, zeg maar, terug te krijgen. In dat geval met Mark Rutte aan het roer. Uiteindelijk Mark Rutte natuurlijk in 2010 de minister-president geworden. Maar goed, dit was Balkenende 2. En in 2006 was er ook nog een aanslag verijdeld. Tenminste, Scotland Yard die voorkwam met een grootschalige arrestatie van 24 Britse moslims. Dat terroristen met vloeibare explosieve aanslagen gingen plegen op vliegtuigen die van Londen naar de VS zouden vliegen. Uiteindelijk tegen de lamp gelopen. En dat is ook het begin geweest van een toch wel een vloeistoffenboycott overal. Dat ik dat niet meer mag meenemen. Niet meer in de handbagage en zo. Want als je nu met de handbagage wil vliegen en je hebt allemaal van die shampoo of zo bij je, dan moet het ook allemaal in een doorzichtige fles van 100 milliliter en allemaal gedoe allemaal. Maar goed, aanleiding daarvoor was toch wel een beetje dit. Dat is dus wel een moment van plan waren om daarmee een aanslag te plegen. Maar goed, gelukkig worden ze nu en dan nog wel eens van die... met name groepen, die vallen wel vaak lopen tegen de lamp. Omdat ze ook met elkaar communiceren. En er is er dan vast nog wel eentje bij die al in de gaten wordt gehouden vanwege raar gedrag. En en voor je het weet, als er dan een groep is, dan heb je ze in de gaten. De meest gevaarlijke, dat zijn natuurlijk die Einzelgangers. Die mensen die met niemand praten. En dan toch vreselijke dingen doen. Of het nou moslim-extremisten zijn of rechts-extremisten zijn. In ieder geval, het zijn de meest gevaarlijke, zullen we maar zeggen. Maar ja, in je eentje. Je moet dan ook wel weer van grote huizen komen. Wil je dan wat echt groots kunnen aanrichten? Dat is vooral heel erg veel schok teweeg brengen. Dat hebben natuurlijk ook weer gezien de afgelopen paar dagen terug in Berlijn. Toch is het verschrikkelijk dat dat dan weer gebeurt. Maar ja, het is een Einzelganger. Daar kan je eigenlijk heel erg weinig tegen beginnen. Een Einzelganger met suïcidale gedachtes en een auto, die zijn over het algemeen wel gevaarlijk, ja. Dit soort terroristen. En in Wenen ontsnapte 18-jarige Natasja Campus aan de man die haar 8 jaar lang heeft vastgehouden. Die pleegde vervolgens dezelfde dag nog zelfmoord. Niet Natasja, maar de man die haar heeft vastgehouden. Die sprong voor de metro. Het was haar gelukt om te ontsnappen. Het was gevraagd aan haar of ze de auto wilde stofzuigen. En toen zette ze het op een lopen. En het is dan toch goed uitgepakt voor haar. Ja. Maar ja, 8 jaar toch gevangen gezeten bij zo'n man. Een vreemde situatie lijkt me dat. Even kijken, 2006. Wat hebben we allemaal zo al in de top 40 te zien? Op nummer 10 was daar One van Mary J. Blige en U2. Nummer 9, La Camisa Negra, Juanes. Buttons van Pussycat Dolls, samen met Snoop D.O.G. op 8. Hips Don't Lie, Shakira en Wyclef Jean op 7. He's a Pirate, Chesto op 6. Put Your Hands on for Detroit, Fedele Grand op 5. Toppertje, Guillermo Tropical Danny op 4. Crazy, Nals Barkley op 3. Rood van Marco Borsato op 2. En nummer 1 was voor Sergio Mendes, Black Eyed Peas, Mascanana. En wat is dan wel even leuk om te draaien? Nou, deze dan maar. Oh, ik bedoel, ik wil deze. Ja. Ach, 1 noot en die is vals. Heerlijk dit.

Tam-tam, Guillermo Tropical Danny, een toppertje op Meerradio. Zometeen een muzieknanny. Wil je me opvoeden, kan dat. Studio@meerradio.nl. Ik hou me warm aanbevolen. Dit is Marshmallow.

0: Marshmallow, meer radio, another drink.
1: Fedor's muzieknanny.
0: En het is tijd voor wat muzikale opvoeding. Vind dat het leuk? Kan het altijd gebruiken? Studio@meerradio.nl, daar kan je mij bereiken. En ik heb iets leuks binnengekregen van Laura. En Laura die wil heel erg graag Peter Eleanor en Go to Rio de Janeiro. Maar ja, goed, het is niet echt een vergeten plaat, nietwaar? Nee, die kunnen we het allemaal wel meezingen. Maar ik moet wel zeggen, het is zomer. Ik maak graag een uitzondering op mijn regel dat het helemaal vergeten moet zijn. Nee, want als ik het ken, dat is echt zeker van voor mijn tijd, dan is het een evergreen. Maar wel een leuke, toch? Peter Allen, tuurlijk!
1: Fedor's muzieknet.

0: Peter Allen op meer radio. En I go to Rio de Janeiro. De muzieknanny voor dit uur. En zometeen na 9 uur sluimertijd in een non-stop situatie. En ik meld mij meer ook weer. Zondagmorgen met een nieuwe aflevering van Meer Wakker. En dit is Sam Fender samen met Olivia Dean. Rain me in.
1: Now let go of everything I've heard.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
1: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
0: Dit is Sluimertijd met Arjan en Belle op meer radio. Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio.

0: avec leurs mains de...
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het Homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
3: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
2: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
4: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier gemeten lucht in. En toen ging die kant op en daar zijn ze gecrashed.
2: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: brengen terug naar 1974 met Paul Simon en me en Julio down by the schoolyard. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Goedenavond, we hebben weer hele mooie muziek voor je hoor. Zo straks na het nieuws van 10:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Een 2 van 1 en die is dit uur voor Norah Jones. Maar nu Frank Boeien met zijn groep nog in de jaren 80. Begin jaren 80 wel te verstaan. Hier komt de storm.

origineel komt uit de jaren 60 en is van de Trogs uit Engeland. Dit waren de Schotse jongens van Wet Wet Wet met Love Is All Around uit 1994. En dit zijn de laatste drie voor het nieuws van 10:30. Je hebt The Wild Horses van Gino Vannelli, All Cool Things door Nelly Furtado en de akoestische versie van Maroon 5 Misery.

0: meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het Homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
2: In the past days I've seen the courage of the LGBTI+ community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
1: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
3: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier gemeten de lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
1: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: komt op Nederland, hij heet Melle. Dit was die met Can't Come Home.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Ik had al beloofd, hè, na het nieuws van 10 uur... 2 keer Norah Jones in de 2 van 1. Als eerste, Come Away With Me. En daarna hoor je Don't Know Why.

De Italiaanse Laura Pausini met ook een hit in Nederland hier. Strani Amore, alweer van lang geleden hoor. Is nog langer geleden, 1979. Wendy Van Warmer met Just When I Needed You Most. En tot 11 uur hoor je ook I Took a Pill in Ibiza van Mike Posner. Maar dan de akoestische versie. En de Plain White Tees met Hey Daddy Lila, hun enige hit. Spreek je zo weer na het nieuws van 11 uur.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. En die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Nog 1 uur, nice and slow met Tom van Dranen.

0: Uit september 1984, The Cars met Drive. Maar het werd pas een hit in Nederland in 1985.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Welkom terug bij Nice and Slow. Dit is alweer het tweede uur.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: En natuurlijk straks na 11:30 Suzanne Vreek voor Gerda. Maar dan hebben we ook een 2 van 1 van Suzanne Vreek. Je krijgt dus 2 nummers te horen van Suzanne Vreek na het nieuws van 11:30. En nu Nick en Simon. Ze gaan ons meenemen naar Rome.
2: Ik zeg het.

Ze waren al jaren bezig met muziek maken. Raccoon uit Zeeland. En toen kwam ineens in 2005 deze hele grote hit. Dat was dus Love You More. En nu gaan we het hebben over een rijbewijs. En dat doen we samen met Olivia Rodrigo.

Peter van Aster schreef dit speciaal voor Maribel voor het Songfestival in 1984. Maar dit was de versie van de Vlaamse Danenwinner. Tot 11:30 is dit Alex Harvey, To Make My Life Beautiful.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: 7 tot 9 op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. En die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hen was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur Nice and Slow met Tom van Dranen.

We hadden zowaar een 2-van-1 van Suzanne Freek vanavond. Natuurlijk als het avond is, speciaal voor mijn lieve Gerda. En daarna ook voor mijn lieve Gerda. Lichtje branden. Schatje, ik hou van jou, hè, dat weet je. Hè? En dan hoorden we een Duits klassieker. Die was van Peter Maffay.

Caitlin Brothers. En je hoorde hem ook Roy Orbison. En daarna hoorde je ook nog Barry Gibb in Indian Summer. En dat kwam allemaal uit 1985. Tot zover Nice and Slow voor vanavond. We gaan de muziek aan de nacht in. Ik heb er nog eentje voor je van Glenn Frey. Dit is You Belong to the City. En wel de rustige versie. Voor nu, goede nacht. En wel te rust, hè.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan. En door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden. En meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: I'm a king, I'm itchy.
1: Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.